0: Und hier sind eure Chartbreaker.
1: Iba olorong, iba olofing, ache olorong, fufung olorong, aguanyo, duduare.